0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de Sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed. Ja.
1: En ook dat de Sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de Sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Reus.
4: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
4: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
4: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
5: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
6: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
6: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
5: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
7: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
3: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
5: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
7: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
5: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
7: Ja?
5: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
8: Echt waar?
5: Ja.
8: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
9: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
6: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
8: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
6: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
8: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
6: Oh?
8: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
6: Ja, natuurlijk.
9: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
8: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
9: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. DJ Arnoud is hier. Mayoni die is even aan het bijslapen van gisteren. Want gisteren hadden we een bijzondere dag. We waren namelijk in het Dolfinarium in Harderwijk. En niet voor niks, want we hebben daar een hele mooie speeltuin geopend. Nou ja, noem het een speeltuin. Een speeltuin van een miljoen euro. Dat is spelen, klauteren, alles in, nou, wat zal ik zeggen, een beetje onderwater thema. En dat was geweldig. Straks zo hoor je een interview van Mayoni met de directeur Alex van het Dolfinarium. En dat is helemaal leuk. Want deze week hebben we ook natuurlijk het ticketalarm voor Dolfinarium Harderwijk. Dus hoor je nou het ticketalarm, dan kun je deze week tickets winnen om daar naartoe te gaan. 1, 2, 3, 4 en 3 setjes. Hè? Dus in totaal 12 tickets. Doe mee. En vrijdagmiddag dan hoor je wie er gewonnen heeft.

Dat is een leuke beer, de Bollo Berendans. Ja, de beer is leuk, Bollo natuurlijk, van het vakantiepark. Maar de dans is ook leuk. Dat was de Bollo Berendans. Vandaag is het de dag niet van de beer, maar van de orang-oetang. Dat is een bedreigde diersoort. En vandaar aandacht voor de orang-oetang. Straks heb ik wat weetjes over de orang-oetang. En het is ook vandaag de dag van de honingbij. Nou, dat is niet voor niks, want de honingbij is natuurlijk hartstikke belangrijk. En daarom vandaag, speciaal voor de bijen in Nederland, dit liedje.

0: Als een vis in het water. Nou, over water gesproken en over vissen en dolfijnen en roggen en haaien, zeeleeuwen. We hebben ze gisteren allemaal gezien in het Dolfinarium in Harderwijk. Want daar werd de nieuwste attractie Atlantis geopend. En Mayoni sprak met de directeur van het park, meneer Alex.
1: De nieuwe binnenspeeltuin is geopend. En dan denk je misschien wel, hè, waar gaat het nou precies over? Nou, we hebben het over de nieuwe binnenspeeltuin in Dolfinarium in Harderwijk. Een hele mooie binnenspeeltuin. Je hoort misschien op de achtergrond wel wat kinderen spelen. En ik heb bij de microfoon staan onze grote directeur van het park. Alex, dankjewel dat je bij de microfoon kunt komen.
2: Ja, hallo. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, ik zie dat heel veel kinderen al heel lekker aan het spelen zijn bij jullie nieuwe binnenspeeltuin. Zeg, voordat ik natuurlijk nog veel meer wil weten over het Dolfinarium in het algemeen, hoe zijn jullie op het idee gekomen van, we moeten nog een binnenspeeltuin hebben?
2: Nou, het is vandaag eigenlijk een mooi voorbeeld daarvoor. Het is nu een regenachtige dag vandaag. En wij ontdekten eigenlijk dat er voor kinderen al heel veel te doen was op het Dolfinarium.
1: Mm-hmm.
2: En dat er ook al veel overdekte plekken waren. Mm-hmm. Maar echt spelen alleen buiten was. Dus toen dachten we daar.
1: Oh, ja.
2: Ja, dus daar kwam een idee bij. En zo zijn we eigenlijk op Atlantis gekomen. De onderwaterspeeltuin.
1: Ja, want het past natuurlijk perfect. Het Dolfinarium staat natuurlijk vooral in het teken van heel veel dieren die in het water leven. Dus een jungle thema, daar hebben jullie het volgens mij niet over gehad op kantoor. Of wel?
2: Nee, dat klopt helemaal. Dus, alles wat we doen moet met water te maken hebben of de wereld van de zee. En daar paste dan eigenlijk ook maar één thema bij. En dat was de zee. En ja, zo zijn we dan ook bij Atlantis gekomen. Want wat is nou leuker en bijzonderder dan een verzonken stad Atlantis?
1: Absoluut, absoluut. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Ook met hele mooie verlichting erbij. Volgens mij zijn kinderen hartstikke blij dat dit nu voortaan ook open is bij jullie in het park. Maar ja, laten we eerlijk wezen, Dolfinarium heeft niet alleen een binnenspeeltuin, toch?
2: Nee, Dolfinarium is veel meer. Er is heel veel te leren voor kinderen bij ons op het park. Zo hebben we natuurlijk dolfijnen, walrussen, zeeleeuwen, stelle zeeleeuwen, bruinvissen. En daarnaast hadden we voor de hele warme dagen ook al onze waterattractie Waterpret. Waar we bijna 20 glijbanen hebben. Waar echt veel te doen is. En dat is dus voor de hele hete dagen. Ja, voor de regenachtige dagen hadden we dus nog niet wat. En daar past nu Atlantis mooi in.
1: Ja, want Dolfinarium is natuurlijk nu geopend. Nu is het nog lekker vakantie voor heel veel mensen in Nederland. Maar straks, als de vakanties voorbij zijn, gaan jullie dan dicht? Blijven we open? Hoe werkt dat met een dierentuin?
2: Nou, de dieren zijn hier altijd. Dus de dieren hebben elke dag net zoveel zorg nodig.
1: Oh,
2: dus
1: of
2: ze nou open zijn of niet. En het Dolfinarium zelf is tot eind oktober open. Dus ook wat zijn de dieren dan te zien. En in de winter gaan we ook nog eens alleen met Atlantis open.
1: Ja, want de dieren die hebben natuurlijk stiekem ook wel een beetje last van het Nederlandse klimaat. Ik bedoel, de sneeuw, daar zitten ze niet allemaal op te wachten volgens mij.
2: Sommigen niet en sommigen juist ook weer wel.
1: Oh.
2: Onze walrussen die vinden het wel lekker als het een beetje koud is.
1: Ah ja.
2: Maar inderdaad, voor de dolfijnen is dat dan toch wel wat minder fijne sneeuw.
1: Ja. Ja. Maar wel hartstikke leuk natuurlijk dat we zo'n park hebben in Nederland. Dat je dus heel veel over de zeedieren kan leren. Want je zei, over een paar maanden gaan we als het ware een klein beetje in winter slapen bij Dolfinarium. Atlantis blijft dan natuurlijk open. En wanneer gaan dan in 2007 weer de deuren open?
2: We zijn in de kerstvakantie met het hele park open.
1: Mm-hmm.
2: En dan zijn we in de voorjaarsvakantie ook weer met het hele park open. En in maart in de weekenden met het park. En dan vanaf 1 april weer elke dag.
1: Oké. Okay. Ja, want dat is toch wel belangrijk. Hè? Want ik weet zeker dat er nu een hele hoop ouders allemaal aan het meeschrijven zijn. Van ja, wanneer hebben we plek om een keertje heen en weer te kunnen rijden naar Harderwijk? Het is een mooi park. Wij hebben natuurlijk het ticketalarm op Hallo Kids Radio. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt ja, maar dit klinkt toch wel heel vet. Ik wil daar een keertje naartoe. Dan zou ik wel meedoen als ik jou was. Want het ticketalarm kan je elk moment horen op de radio. En als je dat hoort, dan moet je snel wat insturen. Want dan maak je kans om naar dit mooie park te gaan. Alex, dankjewel dat je even bij de microfoon wilde komen. En ik hoop dat ik een hele hoop luisteraars binnenkort jouw kant op mag sturen.
2: Nou, hartstikke leuk. Fijn dat ik er mocht zijn. Dankjewel.

Ja, het is er weer tijd voor in de ochtendshow. We gaan zingen. Ja, niet zomaar een liedje natuurlijk, want dat zou niks worden. Ja, ik kan wel bijvoorbeeld een, dat zou wel kunnen. Ik zou samen met jou aan de andere kant van de radio wel even dit liedje kunnen zingen. Want ja, als je lacht, dan gaat het goed, hè?

0: zo is het maar net natuurlijk, hè. Wie vrolijk opstaat met een lach, die lacht de hele dag. Zeker als je jarig bent.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Hoppakee. Wij zoeken altijd naar bekende jarigen. Nou ja, we hebben er twee. Cor Bakker, dat is een bekende Nederlandse pianist. Die is vandaag 65 jaar geworden. Nou, Cor, van harte gefeliciteerd. Deed vroeger programma's met Paul de Leeuw. En, ja, dit is ook eentje. Die kennen je papa en mama zeker. Opa en oma ook. Een hele bekende weerman, namelijk Gerrit Hiemstra. Ja, die is bekend van het weer, van de tv. En die is ook vandaag, net als Cor Bakker, 65 jaar geworden. Nou, namens Hallo Kids Radio gefeliciteerd. Misschien heb je ook wel een papa of mama of opa of oma die jarig is. Of een huisdier, of jezelf. Nou, dan is het de mooiste dag van het jaar. En gaan wij zingen. We hebben niemand op onze kalender staan, maar er zijn vastjarigen. Dus als het jouw verjaardag is, van harte gefeliciteerd.

0: Dit is de enige echte ochtendshow speciaal voor alle kinderen van Nederland.
1: Hallo Kids Radio.
0: En ik heb nou iets geks gelezen. Een klassiek concert in het Duitse plaatsje Halberstadt lijkt niet alleen een eeuwigheid te duren, maar het doet het ook echt. Want het orgel in de kerk daar speelt een muziekstuk dat wel 639 jaar duurt. Wat? 639 jaar. Het stuk heeft de toepasselijke naam As Slow As Possible. Dat betekent zo langzaam als mogelijk. De muziek wordt zo traag gespeeld dat er jarenlang maar één klank te horen is. Ja, zo kan ik het ook. Dan sla je gewoon een klank aan en dan hoor je die gewoon een jaar lang. Nou, gelukkig hoeft niemand de hele tijd een toets ingedrukt te houden. Ik schrok al eventjes. Want de muziek wordt gemaakt door zandzakken die aan de pedalen hangen. Oké. Nou, is er een extra orgelpijp in het instrument geplaatst waardoor de klank is veranderd. En pas in oktober 1927 wordt er weer iets aangepast. Dus het einde van dit muziekstuk, ja, dat gaat niemand meemaken. Want dat hele muziekstuk, dat is pas afgelopen in het jaar 2640. Oh, jeetje. 2640. Nou, kan het natuurlijk wel zijn dat iemand over 100 jaar denkt, ja, het is leuk geweest, we gaan hier niet mee door. Hè? Dus ze hopen dat het zo lang duurt. As slow as possible. Maar ja, ik kan me inderdaad zomaar voorstellen dat ze denken, nu is het klaar.

0: Ja, sommige dingen die blijven we gewoon doen. Zoals het zingen voor de jarige, de ontbijttip. En
1: de platenkast van Arnoud.
0: Ja, met heel veel leuke liedjes van vroeger. En in dit geval de namaakliedjes. Je weet wel.
2: Het namaakalarm. Nagemaakt.
0: Maar wel leuk. Nou, ik heb er weer eentje te pakken. Want ik dacht, oh ja, leuk. We gaan naar de jaren 90. 1993. Toen kwam een heel leuk liedje uit van een band waar ik eigenlijk altijd al fan van ben geweest. De Pet Shop Boys, de dierenwinkeljongens. En nou, die hadden heel veel hits in de jaren 80. Ik heb dit liedje al wel eens vaker gedraaid, maar niet in dit thema. Want het is een namaakliedje. Go West, zo heet het. Oftewel, ga naar het westen. En heel veel mensen denken, nou, wat een leuk liedje is dat. Maar wat heel veel mensen misschien niet weten, is dat het een namaakliedje is. Het is een liedje van vroeger. Namelijk van The Village People. Dat heet dezelfde titel, Go West. En dat komt dit jaar 70. Maar dit is een versie die misschien wel veel meer mensen kennen. De jongens van de dierenwinkel, de Pet Shop Boys, hoor je nu in het namaakalarm. Dat is het thema van deze week in de platenkast. Go West.

jou bij Hallo Kids Radio woensdagochtend 19 augustus. En het ticketalarm kan vandaag alweer klinken in de ochtendshow. En hoor je nou dat ticketalarm, dan kun je dus tickets winnen voor het Dolfinarium in Harderwijk. Waar wij gisteren waren, dat was fantastisch. Ze hebben daar een nieuwe attractie. Dit heeft wel 1 miljoen euro gekost. Atlantis, dat is een binnenspeeltuin. Nou ja, speeltuin is eigenlijk een te klein woord. Het is gigantisch. En we hebben dat gisteren mogen ervaren. Hartstikke leuk. En jij kan daar binnenkort naartoe gaan. Nou, vrijdagmiddag maken we de winnaars bekend. En ik zeg winnaars, want we geven 3 sets van elk 4 kaarten weg. Dus 3 keer 4 tickets gaan eruit. Als je nou ticketalarm hoort, dan moet je meteen eventjes naar de website gaan. Hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win. En doe mee. Is gewoon even een tipje van mij, hè?

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het Tik het alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, lekker wakker worden met Hallo Kids Radio. Het is woensdagochtend, 19 augustus. En woon je nou bijvoorbeeld in Assen of in Leeuwarden. Of je woont in Noord-Holland, in Amsterdam. Daar is iedereen gewoon ook weer naar school toe. Ja, dan moet je nu wel wakker worden. Moet je ontbijten, spulletjes pakken. Want het is de eerste schoolweek alweer. Hoe is het geweest? Ja, maandag en dinsdag. Zoek even opstarten na zo'n hete zomervakantie. En dat het weer dan opeens zo weer anders is, dat is ook wel lekker, hè? Dan kun je ook wel beter naar school toe. Maar goed, als je in het midden woont of in het zuiden, dan hoor je dit niet eens, want dan lig je misschien nog lekker te slapen. Want het is toch vakantie natuurlijk, hè? Ach, lekker. Ik heb de eerste verzoekjes al binnen. Onder andere van Irma, die wil dat liedje Magnetic horen van Bauza. Komt er zo aan. En vind ik ook een leuke voor Maurice, Dansen in de regen van Kinderen voor Kinderen. Hey, dit is de ochtend. Nou, en die draaien we niet zo heel vaak, dus

Alex Warren en Fever Dream. En nou kreeg ik net meteen een berichtje van iemand die zei... wacht eens even, als ik naar school moet... Dan is het een beetje laat om nog te gaan ontbijten en alles. Want het is al bij de 7:15. Dat klopt inderdaad. Zometeen, goed dat je het even zegt, het naar schoolalarm... over precies één liedje.

Ja, voor iedereen in het noorden van het land. En dat is niet alleen Drenthe, Groningen en Friesland. Maar ook bijvoorbeeld Noord-Holland of Flevoland. Oeh, dat weet ik nou niet eens zeker, maar dat moet ik even opzoeken. In ieder geval, als je naar school moet, dan is het tijd voor het naar schoolalarm. 7:15, dat doen we altijd hè, rond deze tijd. Dan is het de hoogste tijd om je spulletjes te pakken en op pad te gaan. En nou ja, zoals gezegd, als je in het noorden woont, ook daar gaat het regenen. Dus houd daar even rekening mee. Dat wou ik maar zeggen. Nou, ik zet hem aan. Zo, daar gaat hij. En dan ga ik aftellen met de grote megafoon van Hallo Kids Radio. Als je naar school gaat, veel plezier. Groetjes aan de juf en de meester. En doe wat leuks vandaag. Probeer wat te leren. Daar is school ook voor natuurlijk. Oké, daar gaat hij, hè. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school!

Dit is Hallo Kids Radio met de ochtendshow. We hebben lekker iedereen naar school gestuurd die moet. En anders word je net lekker wakker, denk ik, hè, als je nog vakantie hebt. Wat altijd doorgaat is het verhaaltje verteld door Sprookjesboom. Zometeen om 8:30. En dit is een leuke aflevering, want dit verhaaltje over de jarenverdraaier. Dat is gek. Dan ben je eigenlijk zo'n Tita Tovenaar. Hè? Nou, dat hoor je zo.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als Klein Duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor, hoe kan dat nou?
3: Boompje klimmen. Ik wil boompje klimmen.
1: Hij werkt wonderbaarlijk goed.
3: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
3: Ik ga de bloem verstoppen. 7-4-10. Wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Laat staan, zuffert.
4: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
3: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
4: Zeg, voel je je wel goed?
3: Ja, want ik heb aan de draai van jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
4: Komt het door die bloem dat je zo bent?
3: Niet tegen mama zeggen hoor, anders moet ik zonder eten naar bed.
4: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer, makkelijker te vangen en malser vlees.
3: Hé, ik had hem het eerst.
5: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
4: Hallo, zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
5: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
4: Oh, jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
5: Zou die echt zo lekker?
4: Hé, je moest een kleutertje worden.
5: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
4: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
5: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het Sprookjesbos van
4: tegenwoordig? Dat doet die bloem het eigenlijk wel.
6: Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
5: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
6: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
3: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assepoester.
6: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
3: Ja, hè?
7: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
6: Ik wil ook nog een keer.
8: Snoep, snoep halen bij de heks.
3: Ja!
8: Heksie-peksie.
1: Snoep halen bij Heksie-peksie.
3: Ja!
5: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
1: Hou op en stop met snoepen van mijn suikergoed.
7: Precies, oma lief.
1: Ik ben je oma niet.
7: Oma boos.
3: Oma boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
5: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig. Zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer

Dit was best wel een oud liedje eigenlijk van Kate. Kate die hoorde bij Telekids op RTL was dat dagelijks te zien. Grijp je kans. Nou, de liedjes die vliegen me om de oren. Tenminste, de liedjes die worden aangevraagd. En ik heb er hier weer eentje. En die is van Martijn. En Martijn die woont in het midden van het land. In Nieuwegein. En wil heel graag de zon zien zakken in de zee. Nou, ik kan je vertellen Martijn. Dat gaat vandaag niet lukken. Want, laat ik zo zeggen. Er zijn heel veel wolken. Dus de zon die gaan we niet zien zakken in de zee. Maar je bedoelt dat liedje natuurlijk van Rutger van Barneveld.

0: Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. En gisteren, toen waren wij, dat was wel heel leuk, in het Dolfinarium in Harderwijk. Marjoni en ik zijn er geweest ter gelegenheid van de opening van de nieuwe attractie Atlantis. Nou, dat is een binnenspeeltuin, maar dat is eigenlijk, daar doe ik het tekort mee. Het is geweldig, het is fantastisch. En Marjoni sprak met de grote baas, directeur Alex.
1: De nieuwe binnenspeeltuin is geopend. En dan denk je misschien wel, hè, waar gaat het nou precies over? Nou, we hebben het over de nieuwe binnenspeeltuin in Dolfinarium in Harderwijk. Een hele mooie binnenspeeltuin. Je hoort misschien op de achtergrond wel wat kinderen spelen. En ik heb bij de microfoon staan onze grote directeur van het park. Alex, dankjewel dat je even bij de microfoon kunt komen.
2: Ja, hallo. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, ik zie dat heel veel kinderen al heel lekker aan het spelen zijn bij jullie nieuwe binnenspeeltuin. Zeg, voordat ik natuurlijk nog veel meer wil weten over het Dolfinarium in het algemeen, hoe zijn jullie op het idee gekomen van, joh, hey, we moeten nog een binnenspeeltuin hebben?
2: Nou, het is vandaag eigenlijk een mooi voorbeeld daarvoor. Het is nu een regenachtige dag vandaag. En wij ontdekten eigenlijk dat er voor kinderen al heel veel te doen was op het Dolfinarium.
1: Mm-hmm.
2: En dat er ook al veel overdekte plekken waren. Mm-hmm. Maar echt spelen alleen buiten was. Dus toen dachten we, daar kwam een idee bij. En zijn we eigenlijk op Atlantis gekomen, de onderwaterspeeltuin.
1: Ja, want het past natuurlijk perfect. Het Dolfinarium staat natuurlijk vooral in het teken van heel veel dieren die in het water leven. Dus een jungle thema, daar hebben jullie het volgens mij niet over gehad op kantoor. Of wel?
2: Nee, dat klopt helemaal. Dus alles wat we doen moet met water te maken hebben of de wereld van de zee. En daar paste dan eigenlijk ook maar één thema bij. En dat was de zee. En ja, zo zijn we dan ook bij Atlantis gekomen. Want wat is nou leuker en bijzonderder dan een verzonken stad Atlantis?
1: Absoluut, absoluut. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Ook met hele mooie verlichting erbij. Volgens mij zijn kinderen hartstikke blij dat dit nu voortaan ook open is bij jullie in het park. Maar ja, laten we eerlijk wezen, Dolfinarium heeft niet alleen een binnenspeeltuin, toch?
2: Nee, Dolfinarium is veel meer. Er is heel veel te leren voor kinderen bij ons op het park. Zo hebben we natuurlijk dolfijnen, walrussen, zeeleeuwen, stelle zeeleeuwen, bruinvissen. En daarnaast hadden we voor de hele warme dagen ook al onze waterattractie Waterpret. Waar we bijna 20 glijbanen hebben. Waar echt veel te doen is. En dat is dus voor de hele hete dagen. Ja, voor de regenachtige dagen hadden we dus nog niet wat. En daar past nu Atlantis mooi in.
1: Ja, want het Dolfinarium is natuurlijk nu geopend. Nu is het nog lekker vakantie voor heel veel mensen in Nederland. Maar straks, als de vakanties voorbij zijn, gaan jullie dan dicht? Blijven we open? Hoe werkt dat binnen dierentuin?
2: Nou, de dieren zijn hier altijd. Dus de dieren hebben elke dag net zoveel zorg nodig.
1: Oh,
2: dus
1: ja. Of
2: ze nou open zijn of niet. En het Dolfinarium zelf is tot eind oktober open. Dus ook wat zijn de dieren dan te zien. En in de winter gaan we ook nog eens alleen met Atlantis open.
1: Ja, want de dieren die hebben natuurlijk stiekem ook wel een beetje last van het Nederlandse klimaat. Ik bedoel, de sneeuw, daar zitten ze niet allemaal op te wachten volgens mij.
2: Sommigen niet en sommigen juist ook weer wel.
1: Oh.
2: Onze walrussen die vinden het wel lekker als het een beetje koud is.
1: Ah ja.
2: Maar inderdaad, voor de dolfijnen is dat dan toch wel wat minder fijne sneeuw.
1: Ja. Maar wel hartstikke leuk natuurlijk dat we zo'n park hebben in Nederland. Dat je dus heel veel over de zeedieren kan leren. Want je zei, ja, over een paar maanden gaan we als het ware een klein beetje in winter slapen bij Dolfinarium. Atlantis blijft dan natuurlijk open. En wanneer gaan dan in 2007 weer de deuren open?
2: We zijn in de kerstvakantie met het hele park open.
1: Mm-hmm.
2: En dan zijn we in de voorjaarsvakantie ook weer met het hele park open. En in maart in de weekenden met het park. En dan vanaf 1 april weer elke dag.
1: Oké. Ja, want dat is toch wel belangrijk. Hè? Want ik weet zeker dat er nu een hele hoop ouders allemaal aan het meeschrijven zijn. Van ja, wanneer hebben we plek om een keertje heen en weer te kunnen rijden naar Harderwijk? Het is een mooi park. Wij hebben natuurlijk het ticketalarm op Hallo Kids Radio. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, maar dit klinkt toch wel heel vet, ik wil daar een keertje naartoe, dan zou ik wel meedoen als ik jou was. Want het ticketalarm kan je elk moment horen op de radio. En als je dat hoort, dan moet je snel wat insturen. Want dan maak je kans om naar dit mooie park te gaan. Alex, dankjewel dat je even bij de microfoon wilde komen. En ik hoop dat ik een hele hoop luisteraars binnenkort jouw kant op mag sturen.
2: Nou, hartstikke leuk. Fijn dat ik er mocht zijn. Dankjewel.

Dat is wel leuk, hè? We hebben net de directeur van het Dolfinarium gehoord, meneer Alex, Alex Thibault. En dat ging natuurlijk over Atlantis, de nieuwe binnenattractie. Lekker als het regent. En ik kreeg daar meteen een vraag over. Nou ja, dat ticketalarm, dat hoor je misschien zo meteen al hier op Hallo Kids Radio. Want daarmee kun je tickets winnen voor het Dolfinarium. Dus blijf opletten.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Nou, de ochtendshow zit er bijna op. Die vandaag toch wel een beetje in de teken stond van het Dolfinarium. En de belevenis gisteren, de officiële opening van Atlantis. Dat was wel bijzonder, zeg. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten zelf nog even te glijden van de glijbaan. Met mooie lampjes en zo. Maar goed, misschien de volgende keer. Zometeen tussen 19, dan is het tijd voor het peuteruurtje op Hallo Kids Radio. Met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Daarna natuurlijk de vertrouwde muziekmix. En vanmiddag Studio 100 tussen 3 en 4. Dus blijf luisteren. Morgen, dan is het alweer donderdag. En dan is er een nieuwe ochtendshow. En dan is ook Mayoni weer van de partij.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

strak stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Dit is het peuteruurtje.
1: Ja, vlinder.

0: veel van jullie. Groetjes Milou en papa, ik hou heel erg veel van jullie.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: tijd.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je.

0: case, hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: het zo klaar.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!
1: Ticket alarm!
2: Yes!
1: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren... chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hey daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is die niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou?
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
3: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen... Maar dat, lieve kinderen...

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Klik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: lekker vies. Het heeft vannacht gestormd in de tovertuin. Overal liggen plassen en het is koud. Zo'n natte dag is het eigenlijk beter om binnen te blijven.
1: Het is lekker vies in de tovertuin. Kom, we gaan stampen in de plassen. Splash!
2: Jij blijft vandaag verder binnen en er wordt niet meer in die plassen gesprongen. Begrepen? En oh ja, je gaat in bad.
1: Maar ik wil niet in bad.
2: Hondjes die niet in bad gaan worden vieze hondjes. Vieze hondjes worden stinkende hondjes. En stinkende hondjes worden ziek. Dat vinden tante en ik geen goed idee. Jij wel, Pip. Jij gaat nu in bad.
1: Ja, maar...
3: Nee, dame. Geen ja maar. Jij gaat nu in bad.
1: Nou, goed dan. Hé, getverderrie. Nou word ik helemaal schoon.
4: Pip, kom nou lekker spelen met de eendjes. Hier kun je ook hele goede bommetjes maken. En je mag lekker spetteren en onder water duiken met mijn duikbril. Dat is toch leuk?
1: Nou,
4: dan moet je het zelf maar weten, hoor. Dan speel ik wel alleen. Kwak, kwak, kwak, kwak.
1: Kijk uit, Woezel. Hier komt een superbommetje.
4: Dat is een hele goeie, Pip. Nou, maar jij bent nog lang niet schoner, viezerik. Hier, heb je een beetje zeep. Woesh.
1: Woezel.
4: Kijken wie de meeste bubbels kan maken, Pip.
0: Lekker vies of lekker schoon? Dat is de vraag. Woezel en Pip hebben in ieder geval de grootste lol in bad. En wie maakt er nou ook alweer het beste bommetje?

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!
1: Ja, daar zijn we weer! Yeah. Doe de warming up!

het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

Hey, hoi, ik ben Linde en welkom bij de Smikkelshow. We gaan het weer hebben over heerlijk smikkelen en eten. En dat doe ik omdat ik kinderdiëtiste ben. En kinderen noemen mij ook wel eens de eetdokter. Nou, dan weet je het wel, dat is iemand die veel en van lekker eten houdt, maar vooral gezond eten. En daar gaan we het in de Smikkelshow over hebben. Maar we gaan dus niet alleen smikkelen, we gaan ook naar hele leuke liedjes luisteren. Dus daar komt-ie, een heel leuk liedje.

0: Let's go!
1: Zo, het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
2: Avalon hier. Ik heb een broodtrommel met vakjes. In het ene vakje, een klein vakje, zitten kaasvlinders. En daaronder zit een cheese mannetje. En als brood krijg ik dan een broodje met eiersalade of met vlees. Ik heb ook in mijn broodtrommel wraps. En als ik even de wraps opzij doe, heb ik veel met peer en meloen.

Yes, het is weer tijd voor een smikkelweetje. Vandaag over specerijen. Wist je dat specerijen vroeger zo waardevol waren dat ze bijna net zoveel waard waren als goud? Mensen reisden honderden kilometers over zee om ze te halen. Stel je voor, een snufje peper of kaneel was zo kostbaar dat het zelfs als betaalmiddel werd gebruikt. Best bijzonder voor iets dat je nu gewoon in je keuken hebt.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Rara, wat ben ik? Ik ben warm en kom uit de pan. Met ei, wat groente en als je kan, doe er dan wat kaas bij. Maak me fijn. En je hebt een ontbijt dat er mag zijn. Wat ben ik? Omelet.

Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En jij denkt misschien, wie zit daar zo te babbelen de hele tijd? Nou ja, ik weet dus alles over eten en drinken. En specifiek voor kinderen. Dus er komen heel veel kinderen naar mij toe met vragen. Joh, Linde, hoe werkt nou eigenlijk het menselijk lichaam? Ik ben daarin geïnteresseerd. Mijn vader is, of moeder is dokter, of is misschien ziek geweest. Hoe werkt dat nou? En samen gaan we dan oefeningen doen. Hoe werkt dat eigenlijk? Een banaan, hoe komt die er weer als een drol uit? Dus samen doen we oefeningen hoe dat lijf nou eigenlijk werkt. En ja, dat is heel leuk om te doen.

Wat hoort er niet bij? Ja, eten doen we natuurlijk allemaal. Maar grotendeels moeten we wel in de keuken staan. Want daar wordt eten natuurlijk bereid. Heb jij wel eens goed in de keukenkastjes gekeken wat er nou eigenlijk in een keuken thuis hoort? En we gaan eens even horen of jij goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen die thuis horen in een keuken. Maar eigenlijk niet dus, want het zijn er maar eigenlijk 3 dingen die in de keuken horen. En 1 ding hoort daar niet. En jij mag raden welke daar dus niet thuis hoort. Ben je er klaar voor? Daar komt-ie. Nummer 1. Ik sta in de keuken en ik ga wat maken. Ik pak een pan, een garde, een oven en een tandenborstel. Welke hoort hier niet in de keuken thuis? Het antwoord is een tandenborstel. Nou ja, die gebruik je misschien wel na het eten, maar niet in de keuken.

0: Lekker dansen zeg. Heerlijk op Hallo Kids Radio. En straks gaan we luisteren naar het smikkeldier. Dus blijf vooral hangen.
1: Dit is de boterhammen boogie. Smeer die boterham. De boterhammen boogie met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammen boogie. Smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap. Smek, smek, smak.

0: andersom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.

Welk dier hoor je hier? Alright, het is weer tijd voor een geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een aapje die 's ochtends even over je schouder meekijkt. Wat zou die nou eten? Geen idee. En hoe klinkt die nou als die eet? Nou, dat gaan wij vandaag doen. Je hoort zo meteen een grappig geluid van een dier wat aan het eten is. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Komt-ie!

Zo, hoor je dat? Die is wel echt aan het smikkelen, zeg. Het is wel een dier wat volgens mij altijd honger lijkt te hebben. En ik kan je wel een beetje op weg helpen, want het is een heel groot beest. Hij is grijs, hij heeft een lange slurf en houdt heel erg van water. Rara, wat ben ik? Een olifant!

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Nou, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: klik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet pas taart als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Studio 100!
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal!
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje!

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het Tik het alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was
1: echt
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!
1: Mijn naam

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Oh, het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, u bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk en oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar.
5: Ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draagt men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi.
7: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
5: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
7: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein.
3: Karin, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
7: Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
5: Zo, dat is beter.
7: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
7: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij maar dansen!
7: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben!
5: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
4: Voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
7: Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
8: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
9: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
9: Tuurlijk, kind. Drommel lekker verder.
7: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
10: Meisje, kindje toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
10: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
10: Tja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè?
7: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
10: Zo, dat was dan dat.
7: Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
10: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
7: Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden.
2: Karin, ben, Ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
7: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen.
2: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg?
1: Ja, mevrouw. Dat beloof ik.
7: En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl. Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in en dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnen pas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Shh. Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar een polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
3: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat. Wat werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien, 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12:00 vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je. En zal ik je straffen.

0: De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil, ik hoor wat. Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard. Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Oh,
1: dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Juliana Toren Live.
3: Juliana Toren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst. Ik stonk altijd een uur in de wind. Maar wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: gone.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!